van de eeuwen komen aan het dansen en sterren. Ze zien noten van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat ze in die wijlde liggen heel voor. Die verleden leeft erachter, dus die toekomst wat van die dansende sterren.

weer zijn de oorgang voorbij. En die dapper nieuwe wereld waarin jij moet gedijen. Als die vlam in jouw hart naar die liefde blijft streef, zijn die kersen van gisteren die tegen je wordt lief. Je verleden leef ver achter, dus je toekomst wat wil. Voor die dansende ster, wat een lukkige ogenblik.

tussen vrede en geroes te doorendraad. Want hy's klaar met die duivels van Duivelstraat. In die

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

je mooi verstaan als je nog niet daar was. Al raakt het ook hoe laat, die man houdt die pas. Als je koelen begint op de raad en die stemmen raakt al zeer, dan krijg je alsnog een doppie. En die paard die begint alweer.

bij de leuke dag nam verloor Pietie voort mij alweer. Het piergeen die had gestopt om babbelaars te beginnen.

Hierdie week se vierde posisie. Paige met Mag ek jou vir ewig hou. Voormalig Inga Nova gewees, veranderde na Paige toe met Mag ek jou vir ewig hou. Net voor rit in die vijfde posisie. Bibikie met Weggestap of een aanlangs die Awel en Hakkies nou. Ek het en dan Weggestap. In die derde posisie Skadi Kroon met Engele Bomei.

En daar het ons vir Armand Steenkamp gaan met woeste manne van Woester, Jakuloos geraad. Hierdie sang en Armand Hofmeyr met Gat Diep en Mirai. Hartlike goeiemôre as jy nou net eers ingeskakel het hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier is die Luister FM Top 20. Treffer Berare met my Ian Diedriks. Ons kyk eerlik hier by Laerskool Chart van der Walt in Port Elizabeth met hulle 7's toernooi. Sal oor so'n paar minute een paar foto's op ons sociale media blad. Blaas ek maak een draai en kan sê vir ons hallo. Dit is nou tyd vir ons top 20 om 'n plaas te vind in van die week se top 20 samenvatting. Een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uittreed tref vir hierdie week. Beteken 9 snitte beweeg opwaarts, 8 snitte beweeg afwaarts en 2 snitte bly onveranderd in dieselfde posisies as laas week. Ons uittreed tref vir hierdie week ongelukkig Chris Plakkiesteyn met ek kom jou haal.

0: En dit was ons vierspel wegbreek van die trefferparade. En dit was Antoinette van Longenberg se drie spel gewees. En dan my vierde treffer, my Saterdag tune van die week was Robin with Dancing on My Own. So die vier treffers was John Boucher met Want Jy Weet, alweer Dion met Clay en Robin with Dancing on My Own. Natuurlijk en ook begin met Pat Green's A Wave on Wave. Dit is nou tyd om te begin met hierdie week se lijst FM top 10 treffers. En die tiende posisie begin ek voor hom vir jou met Rikus Nel met Jag en Visvang.
1: Nummer 10.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: There's Joe Norma trading rock and roll, me, myself and I. En net voor het wat die program geopen het, Frank de Waal, ons krijg nog steeds vrienden wat vooral wie daar gezing.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grace can hold my body down.
0: Right on.

0: Wat sê jy? Kruipvang is reg op die WhatsApp, ons gaan lekker lag vandag, ek weet het somme. Het reeds begin vroeg vandag op Facebook. As die luister FM omroepers minister sou wees, wat sou hulle verskeie rolle wees? Wees vry om nuwe rolle te skep ook. Wees kreatief met die rolle. Soos bijvoorbeeld Chantal is die minister of minister van country muziek. Wat denk jy? En ek is miskien die minister van koejavels, die in en uitvoer daarvan. Dan waai daar so. 082-333-367. Was die hele paar wat ek nou met jou gaan deel daar, wat op Facebook deurgekom het. So, dan waai daar so op die WhatsApp line. Wat denk jy? Is jy een van jou omroepers of van die omroepers kan kies as ministers van enige plek, enige, ons nie een spesifieke plek nie, maar enige spesifieke plek. Wat sal jy sê, wat is hulle, wat gaan hulle werk wees? Wat weet vir my, 082-333-367, ons vat hem lekker vas, ons boere muziek hier, Baatskeres Bos Orkees is volgende met Bottle Can.
1: Luister FM.

Net hier op Luyskyf met die kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Dis live skuif met die Kuifs wat my hierdie aan stryd om. Brennan Piper met die Buddy Holly medley. Het voor het Bliss Bridges met Green Green Grass of Home. Dis weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program die Country Haarklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om ons na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vand jou direct na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Gaan stem vir die Country Haarklop saam met Chantel Bosch elke Sondag tussen 12 en 3, dat sê daai Country Award weer huis toe bring hierdie jaar. So gemaak het draai op ons Facebook plaatsie, gaan soek vir hy skakel en onthou om submit te gaan druk, nee. Kom, ons gaan voort met ons lekker speelhuis daar. Johnny Cash is volgende met Jackson.
1: Luister FM.

0: Dat is Freddy Nestas met Fire Within Me. Net voor Don Williams al, I Recall a Gypsy Woman. Jy is ingeskakeld hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM, saam met my Rian Strydom om tot en met so voor 6 vanaand. Ons het lekker muziek wat voorlê. Nou, ons beweeg nou in die sekulare uur van Luifskuif met die Kuif. Hier gaan ons.
1: Jou Saterdag klankbaan begin hier. Luifskuif met die Kuif.
2: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie, geniet dit.

0: Fat Man daar saam met oom Olifant. Dis nou so 5 minute net na 5 uur op Luister FM saam met my Rian Strydom. Ons kyk soms tot so voor 6 vanaand bly ingeskakel net na my. Is dit die Saterdag sizzle natuurlik. Kom ons gaan voort. Kom ons maak ons lekker wakker. Wat sê julle?
1: Luister FM.

kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruil. Ik besef het is donker hier. Besef het is donker hier.

is ik diep slaap en dromen mij toe zak. Lafta die oef, die voor mij die oef, ze waren weer en brak. Nou is daar eens wel brak en mijn rust weer stoer. Gaan ik alles verwacht en die lot voor me. Ja, die rooien en die bonden en met alles wat de hond is, daar zijn jullie spul brakken en het fontein.

Je blij nog bij je ma? Ik heb vergeten te zeggen, ik heb de boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber. En echt, like, wat kan je gebruiken?

binnen koud maak. Die kracht in jou wil opbraak. As die vlaaf van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag sonder ophou sondag 24 uur.

kamp. En als een mens dat net voorbij kan komen, staan je dan altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn? Dat is maar zo'n mis wat

0: Als hij de klanken van Jamie Fine met If Anything's Left. Nou ja, het is nou die tijd van die aand, nee? Kan jij rijden terwijl jij braai?
1: Van die kikker! Van Echter, lopen Dani Gerber op een hand om Dani Gerber zijn drie.
0: Het is nou tijd voor legende rijden.
2: Het is een beetje moeilijker dan gewoonlijk om al die namen te krijgen en de tijds te krijgen en al die achtergrond door die verschillende spelers. Maar wat een lekker uitdaging.
0: Nou sê, dit is nou tijd voor legende raai en gaan sommer gou vir die ateliernommers stuur of gee as jy dit nou nog nie op jou foon het nie. Dis 082-333-667 en speel lekker saam met my legende raai. Ek gaan nou vir jou leidraad gee van 'n sportslegende, dis plaaslik of internasionaal en jy moet vir my sê wie is hierdie persoon agter die leidraad. So hierdie is vir die fynproewer, jy moet mooi luister, daar's 'n kinkel daarso. So ja, hier kom hy. Die fynproewer, jy moet mooi luister, daar's 'n kinkel daarso. So ja, hier kom hy. Die man is gebore 16 Februarie in Duitsland.

opstap met zijn rugbyprestatie. Waar hij confidentiële informatie.

nooit dan zij je vreugdzoek gezien. En als dromen was zij zonder haar bikini. Ons het begeer om haar woorden voor ons oor te zien gebeuren.

Goeienaand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my, Lourenco Weike ei Lommels, en ek hou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat ons

0: Goeienavond, goeienavond en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld aan my Lorenko, aka Lollos, en ek gaan jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. En ons gaan lekker makietie, lekker baljaar. Net eerstens, bye dankie sê vir Daniel natuurlijk, vir die saterdag sizzle. Altijd lekker om na die man te luister. Maar ons gaan lekker muziek maak vir jou vandag. Ons het jou klitsrittels, jou remix 3 spel en jou lysie met a wysie. Meneer, as jy gaan nie en stuur die boodskap en nou al deur op 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld.
1: Luisteraar vind nou lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy geregistreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeren vir die volgende financiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
2: Het my intenties jou laat twyfel. Die waarheid is dat ek jou mis. Elke dag is jou laat twyfel.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Hoor gewee, ik smaak hoe duk stukken, ik heb hier meer woorden niet. Om alles op te som wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis, are you wijs?
1: Ja, want daar wil jij hier die kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om en dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

Dit was Gerrit Stein met As Jy Iemand So Lief Het, Irene Louise van Wyk met Hou Jou Hande Van My Lyf Af, saam met Early B natuurlijk, Panic at the Disco met The Greatest Show, Rascal Flatts met Life is a Highway, en dan ook Droomsyndroom met Hy Sonneblom Daar Gewees. Bring ons nou 12 minuten net na 11, dit is Saterdag die 1 Augustus 2026. Een boodskapiese wat sê, Lolos, my hart gaan nooit so lang kan hou nie. Dit is een van die dae, man. Dit is een van die dae, een van die dae. Maar baie, baie dankie, Elsa, vir die boodskap. Een boodskap ook hierso wat sê, nie, is myne gespeel nie, ach nee. Nou, ek moet om verskoning vraag. Ek het jou nie eens gesien nie, Louise. Maar ek sal nou vir jou een liekie daar in werk, ek beloof. Een boodskap ook hierso wat sê, Nancy, dankie vir lekker program. Sal jy asseblief vir my broer Johan, een nieuwe boer op die dorp speel. Hy het ons kom verras na 2 jaar oor see. En een boodskap hier so wat sê, speel asblief Goliath, gesing dier Gappie, dankie, het kom van Frans. Nou Frans, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Ga verder met die muziek, is en geskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie.

Ek gou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van

gas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vet dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vet dat je de mozzarella,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Kijk mij dromen, bij uw ogen zoek. Met je glimlach meer niet, verzwaar mijn gemoed. Die kamer had koud, in mijn hart begemaakt. Mijn zon net niet kleer niet, mijn bommel lijkt baal. Ik zoek jou een dromen, maar ik blijf altijd weg.

lachen. Zware smijt denken en mijn plannen rammen. Mijn taal wordt al langer, die worstel raak erg. Die aan te lijn op voor mij, ze zie je melkbaar. Ik zoek jou een dromen, maar je blijft altijd weg. Ik loop pas aan het voelen, die hangen raak erg. Mijn mens weer ze staan, van dat